0: hulle uit. Ons kon net om te vechten. En ons kon net hulle in. Hulle soosim. Om die nek hulle as ze zo voelde goed zo niet, want met dat is een taal en kon het te kijken die zich, zo soms kudde ze vijf kudde ze kon het, oh die is mooi, die zijn, hij is te stand, alle stand en stana, geen afwachten. Wat ik zeg helaas, zo goed ik ze staan zal. Zo als ik het maar zeg, ze me nou, dus gisteren nou, wat ik zeg echt die. Mijn met recht, ik is niet helaas, zo goed ik ze staan zal. Ik moet ze eens vergeten die ik gewoon net. Gewoon moet ik ze aan deze niet meer wees goed. Ook is niet eens goed ik die hoek echt al. Van ik. Zeit zu tun. Zeg neem ik zich dus niet in de richting. Ik zie hem ons kap. En dan ben ik maar altijd zla. Als ik goed wil ik. En dus dragen ze het verkeerd deel. Dus niet in de mannen goed zwaai. Zo goed ik altijd staan. Gewoon dat ze goed zwaai. Ik weet ja. Dus die naar vrouw. Ik zie ze niet in de zwaai. Ik heb ook het geleden gewoon nou wat om staan. Dus ik ga nou wat het geleden. Geld aanklikt tussen de nek. Ach, gulut ik, pak niet, ja, kost niet. Klapt tussen de nek, schiet langs het gissend. Alle amats op zoals. Of die tabals, de amats op zoals. Waar ik mis, klak die is. Dat iets lap. Om dus. Ik ja, het is een beetje gekregen die assuits, die tabalst, die lakens moest zich die kwalitie, en lak ook lang vlaaghoed, om deze. En je ziet het dus niet echt al gekregen die. Ik zit goed te nemen, ik niet hier goed, zo goed ik al heb, als bestemmingen. Ik heb het gezegd, ik heb een dus ik niet heen. Ik hoek geen goed, ik heb het gezegd, ik hoor heel. Ah, het was dus nu alle kniehees zout, zodat ik het gezegd al verkeerd deel. Items dan zo doet, ik heb het eigenlijk gezegd, ik heb het gezegd, items. Consulaat, zodat ik het gezegd. Als ik alle kniehees. Klapskipus was kritisch pas de laatste zaak dat ze het goed zich in haar al verkeerd deed. Gemak knieën was zijn knieën, ge eine dag in zit. Zie je zich goed zich die naast goed nee, ge goed is het die goed is goed lapsen, ge gemak zie je zijn knieën. Skel zoals die moet nu schiet ik hier om nu. Geet hem klip zich niet iets oort uit. Zodat ik zich op de sanks. Ik denk als ik het niet. Dat ik wil zich klakker deel. Geet ik hier om die moet ik ze lessen knie. Geet ik het oort die. Nus ik het niet la sanks. Geet ik ze achter me laat.
1: We feel like sardines at the moment.
2: Like hooligans in a stink box.
3: 91.1 FM Punk Radio.
1: Where do you come up with this stuff? I don't know. Here we go again. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump.